aho zoba uri kuri henda cyane ahubwo bisaba gukora cyane kugira ngo ubandanye utera imbere birushirije ariko kandi ushobora kubufise icyo ugomba gutera kuri 638 7786 Ndina ziri maja tatu minungu nina zini jana na zitanda Tana tunu muna ni mwaku tana tunu minungu nina zitanda tu Ndina ziri maja tatu minungu nina zini jana na zitanda tu Mwini ilakdube Don't cry